24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben.

Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben.

Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

she loved.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben.

Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de 8e finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Alle medewerkers in de verpleeg- en verzorgingszorg krijgen er de komende 2 jaar 7,4% meer loon bij. Vakbonden en werkgevers zijn het daarover eens geworden in een nieuwe CAO. De loonsverhoging gaat vanaf 1 september in en wordt in 4 stappen ingevoerd. Ook gaat de reiskostenvergoeding omhoog met een paar cent per kilometer. Onder de CAO vallen zo'n 500.000 medewerkers. Wel moeten de leden van de vakbonden eerst ook nog akkoord gaan met de nieuwe CAO-afspraken. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen.

Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Alle medewerkers in de verpleeg- en verzorgingszorg krijgen er de komende 2 jaar 7,4% meer loon bij. Vakbonden en werkgevers zijn het daarover eens geworden in een nieuwe CAO. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Kelp en Oler en Nederweer 2 kilometer file met een klein kwartier vertraging. Er gebeurde daar een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de achtste finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen.

Het weer. Volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

is Erik Evengroen van de ANWB. Een file op dit moment in het zuiden van het land. En die staat op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Bij Kelpen-Oder is een ongeluk gebeurd. De weg is op dit moment dicht. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: niet. Voorlopig geen regen, dus we blijven nog even op Sunshine. Katrina and the Waves. Goedemorgen.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: 8 over 7, goedemorgen. Het is de laatste werkdag van deze week. Vrijdag 26 juni, dag 177 in 2026. Goedemorgen Beverland. De laatste werkdag van deze week. Het is de internationale dag van de afkoeling. Ga je vandaag niet veel van merken, maar ik ga je er wel even wat over vertellen. Komt trouwens wel goed uit, hè? Want na die zomerse warmte van de afgelopen dagen zoeken veel mensen vandaag graag een beetje verkoeling op. Zeker na al die mededelingen over code rood. En het Nederlands elftal heeft gevoetbald afgelopen nacht om 1 uur. Ik heb de eerste helft heb ik helemaal gezien. De tweede helft heb ik niet helemaal meegemaakt, moet ik heel eerlijk zijn. Ik ben in slaap gevallen voor de televisie. Ik ben bij 2-1, zeg maar, zijn de luikjes uitgegaan. En toen ik wakker werd vanmorgen, zag ik dat het 3-1 was. Dankzij Jan-Paul van Hekken. Onze Zeeuwse topper. In de 62 minuut wist hij een bal in het Tunesische doel te werken. En dat deed hij ook nog een keer met het hoofd. Hoe geweldig is dat? De komende 2 uur ben je bij ons aan het juiste adres voor muziek, streeknieuws, weer en een gezellige start van je vrijdag. Fijn dat je erbij bent. Dit is de Beverlandse Ochtendshow op streekomroep De Beverlanden.

0: heerlijk zitten genieten in mijn achtertuin met mevrouw Steenbakker en DJ Ed op de radio met allerlei funky muziek tijdens de funky donderdagavond. Voor Cheryl Lynn hadden we ook nog Supertramp, Take the Long Way Home. Ik zou dat vandaag niet doen, ik zou maar zien dat ik zo snel mogelijk thuis ben. Moet voor van alles en nog wat gewaarschuwd vandaag, code rood. Zeeland valt er gelukkig een klein beetje buiten, maar wat zijn we dan wel? Code oranje, code geel? Ik weet het niet. 18 over 7. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor vandaag dan. De hitte die bereikt vandaag een hoogtepunt op de Beverlanden. De dag die begint al tropisch warm met temperaturen die nou op dit moment al richting de 24 graden gaan. En een zon die vanaf de vroege ochtend al volop aanwezig was. In de loop van de ochtend stijgt het kwik snel naar 30 graden. Vanmiddag wordt het extreem heet met maxima rond 36 graden. En door de combinatie van warmte en luchtvochtigheid kan het aanvoelen alsof het 40 graden is. Er staat een matige wind die gedurende de dag draait van zuidoost naar west, maar echt veel verkoeling gaat dat niet opleveren. De zon die krijgt opnieuw alle ruimte vandaag met ongeveer 13 zonuren. En ook vanavond blijft het nog lang warm met temperaturen die liggen rond 27 graden. Voor wie naar buiten gaat vandaag geldt extra voorzichtigheid, code rood, ik zei het net al. Drink voldoende water, zoek regelmatig de schaduw op en vermijd zware inspanningen tijdens de heetste uren van de middag. Kortom, een zonovergoten en extreem hete vrijdag met temperaturen tot 36 graden. Een gevoelstemperatuur rond 40 graden. Eén van de warmste dagen van het jaar op de Beverlanden. Met die van gisteren en eergisteren inclusief. In het nieuws vanmorgen. Capelle maait minder voor meer bloemen en insecten. Geen treinen tussen Goes en Middelburg door defecte spoorbrug. En waarschuwing voor mogelijk drijfzand bij strandjes Cats en Colijnsplaat.
1: Op weg, de B.

0: 3J's Zuid-Volendam, mensen.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
0: Vooruit de hitlijsten.
1: Marcel Steenbakker.
0: Ja, vooruit de hitlijsten van dit moment. Malcolm Todd en Earrings. 7:45, vrijdagmorgen, dus 26 juni vandaag. Het is vandaag, geloof het of niet, de internationale dag van de afkoeling. Ja, als je naar buiten kijkt, dan kunnen we dat wel een beetje gebruiken. Het is een dag die aandacht vraagt voor alles wat ons koel houdt. Van de koelkast in de keuken tot airconditioning, koeltransporten en vriesinstallaties. Dingen waar we vaak niet bij stilstaan, maar die elke dag een belangrijke rol spelen in ons leven. En ook op Noord- en Zuid-Beveland zijn de koelingen onmisbaar. Denk maar eens aan supermarkten, restaurants, de voedselindustrie en het transport van versproducten. Zeker op warme zomerdagen zoals de afgelopen dagen merken we pas echt hoe prettig een beetje verkoeling kan zijn. En of er verkoeling aan zit te komen, ja, ik praat je het volgende uur bij in het weekend weerbericht. Voorlopig houden we het even lekker warm.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Alle medewerkers in de verpleeg- en verzorgingszorg krijgen er de komende 2 jaar 7,4% meer loon bij. Vakbonden en werkgevers zijn het daarover eens geworden in een nieuwe CAO. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Nederweer 2 kilometer file met een klein kwartier vertraging. Er gebeurde daar een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wat zou jij doen als je een tijdmachine had en je zou terug kunnen reizen in de tijd? Zijn er dingen waarvan je denkt van nou, dat had ik graag anders willen doen? Vast en zeker. Go back and make it right. David A. Tobin in de Beveldse Ochtendshow. De vooruit 1982, ABC en The Look of Love. 8:10, de gemeente Capelle gaat het maaien van gras anders aanpakken om de biodiversiteit te vergroten. Op plekken waar veiligheid en intensief gebruik belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld sportvelden of kleine grasstroken, daar blijft het gras kort. Op andere locaties wordt juist minder vaak gemaaid. Door bloemen en kruiden meer ruimte te geven, wil de gemeente een aantrekkelijkere leefomgeving creëren voor bijen, vlinders en andere insecten. Vooral aan de randen van de dorpen, langs bermen, dijken en grotere grasvelden zal het groen vaker de kans krijgen om langer te groeien. En voordat er wordt gemaaid, controleert de gemeente Capelle bovendien op broedende vogels. Aan het eind van dit jaar wordt bekeken hoe het nieuwe beleid uitpakt. Daarbij worden ook reacties en meldingen van inwoners meegenomen. Volgens de gemeente moet het aangepaste maaibeleid zorgen voor meer natuur en meer variatie in het groen. Ja, je ziet dat ook in andere gemeenten zal ontstaan. Treinreizigers die moeten ook vandaag nog rekening houden met extra reistijd tussen Goes en Middelburg. Door een defect aan de spoorbrug bij Arnhem-Muiden rijden er geen treinen. En volgens ProRail zijn door de aanhoudende hitte onderdelen van de spoorbrug vervormd, waardoor de brug niet meer goed kan sluiten. Reparatie is pas mogelijk wanneer de temperatuur voldoende is gedaald. Men verwacht dat dit vanmiddag zou kunnen zijn. Ik heb er een zwaar hoofd in. Tot die tijd zet de NS stopbussen in tussen Goes en Middelburg en rijden er taxibussen naar de tussenliggende stations. De storing zorgt voor extra hinder, zeker ook omdat er ook al werkzaamheden plaatsvinden op het traject tussen Goes en Bergen-op-Zoom. Reizigers doen er goed aan vooraf hun reis even te controleren via de NS Reisplanner. En bezoekers van de strandjes bij Cats en Colijnsplaat, die moeten aanstaande week extra voorzichtig zijn. Vanaf 30 juni wordt op beide locaties nieuw zand aangebracht als onderdeel van regulier onderhoud aan de stranden. Direct na die werkzaamheden kan het verse zand nog instabiel zijn, waardoor tijdelijk drijfzandachtige situaties kunnen ontstaan. De gemeente Noord-Beveland heeft daarom waarschuwingsborden geplaatst en vraagt bezoekers om niet over het nieuw aangebrachte zand te lopen. Het aanvullen van het zand is nodig, omdat door stroming, weersomstandigheden

bezigheden en recreatief gebruik delen van het strand verdwijnen. Zodra het nieuwe zand voldoende is ingeklonken, dan verdwijnt ook het risico en kunnen de strandjes weer veilig worden gebruikt.

voelt en wat je ook meemaakt. Wij brengen muziek voor jou. Altijd

0: ook als de zangeres van No Doubt, tegenwoordig solo of met haar echtgenoot Blake Shelton. Gwen Stefani, Still Love You.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: Still Gonna Love You is het eigenlijk.

alsnog doorgaat. En dan heb ik het over het 140-jarige jubileum van muziekvereniging Scheldegalm uit Hansweert. De muziekvereniging die werd opgericht op 30 september 1886. En om dat te vieren organiseert de muziekvereniging morgen een jubileumfestival. Van 12:15 morgenmiddag tot 17:30 treden op het Dorpsplein voor Dorpshuis Kai Munk naast de Hansweertse muziekvereniging diverse andere verenigingen op. Zoals bijvoorbeeld Con Affezione uit Kwaadendamme, Con Amore uit Hoedekenskerken, Vooruit uit Waarden en ook Concordia uit Krabbendijken. Volksdansvereniging Skaldis uit Hansweert is ook vertegenwoordigd, als ook het nieuw talentenorkest De Beverlanden 2.0. Morgenmiddag dus het jubileumfestival van muziekvereniging Scheldegalm op het Dorpsplein van Hansweert. En nogmaals, er zijn heel wat evenementen, festiviteiten die plaats zouden vinden. Die zijn voor vandaag en morgen afgelast. Dus houd daar een klein beetje rekening mee dat dat mogelijk staat te gebeuren. Gisteren in de studio was het gezellig hier bij Streekomroep De Beverlanden tussen 5 en 7 uur bij collega Ad Vermeer. We hadden leden op visite van de Rotary Club Goes Rijmerswaal. Meer daarover zo in het volgende uur.

Rascal Flatts, How They Remember You, hier in Op Weg de Beverlandse Ochtendshow. Maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur bij Streek Omroep de Beverlanden. Straks in uur 2 hoor je het laatste nieuws uit de streek. Een blik op het warme zomerweer van vandaag. En we blikken alvast vooruit naar morgen en zondag met het weekendweerbericht. En natuurlijk weer een fijne mix van muziek. Ook nog eventjes ingaand op het bezoek wat we gisteravond hadden. Tussen 5 en 7 uur bij collega Ad in de Beverlandse middag / avondshow. Gisteravond leden van de Rotary Club Goes Rijmerswaal. Ik heb altijd gedacht dat het een club van ondernemers was. Niets van waar. Meer daarover straks in het volgende uur. En aanstaande maandag gaan we er iets wat uitgebreider op in. Blijf erbij. De Beverlandse Ochtendshow gaat zometeen gewoon verder hier bij Streek Omroep.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven geopend en de afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om goed na te denken of reizen wel verantwoord is. Ook adviseren ze rekening te houden met extra reistijd en voorzichtig op pad te gaan. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierechten te betalen, maar doet dat vrijwillig.

Het weer. Volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

is Erik Evengroen van de ANWB. Twee files in het zuiden van het land. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Daar gebeurde in alle vroegte een ongeluk. Alle rijstrokers zijn inmiddels wel weer vrij. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Kuik zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Ook daar gebeurde een ongeluk. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: 7 over 8. Dat was Jody Watley met The Dawn. De airplay track van deze week bij Streekomroep de Beveland. De Grammy-winnende zangeres noemt het zelf een nummer vol positieve energie en vernieuwing. Maandag hoor je weer een nieuwe airplay track hier in de Beveland ochtendshow bij Streekomroep de Bevelanden.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Vrijdagmorgen 26 juni.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Bevelanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Bevelanden.
0: Op weg met de Bevelandse ochtendshow. We zijn begonnen aan het tweede uur. De zon die was er alweer vroeg bij vandaag, vroeg van de partij. En het weekend komt steeds dichterbij. Het aftellen is begonnen. Deze internationale dag van de afkoeling nemen we je mee met frisse muziek.

0: My Brave Face, Paul McCartney was dat uit 1989. En de KLF daarvoor met Justified and Ancient samen met Tammy Wynette. Ja, het was 2-1 en daar was ineens in de 62e minuut Jan Bal van Hekken die een kopbal in het doel wist te krijgen van de tegenstander Tunesië. Aanstaande maandag, dat wordt ook weer een nachtje opblijven, dan speelt Nederland tegen Marokko tijdens het wereldkampioenschappen voetbal. Die wedstrijd die wordt maandagnacht om 3:00 gespeeld. Het weer, laten we eens even gaan kijken naar het weer voor vandaag, want het wordt een echte tropendag op Noord- en Zuid-Beveland. De dag die is al warm van start gegaan. De temperatuur ligt rond de 24 graden en vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 36 graden. Door de zon en de luchtvochtigheid kan dat zelfs aanvoelen als 40 graden. Wordt niet voor niets gepraat over code rood. Het blijft droog, de zon schijnt volop en de UV-kracht is hoog. Dus goed insmeren en rustig aandoen. En dan het weekend. Morgen is het opnieuw zomers warm, maar iets minder extreem dan vandaag. Temperatuur komt morgen uit rond 32 graden. Er is veel zon, al kan er later op de dag lokaal een buitje vallen. En ook dan blijft het warm en benauwd aanvoelen morgen. Zondag wordt duidelijk koeler, zal voor veel mensen wat verlichting geven. De temperatuur zakt zondag naar ongeveer 24 graden. Er is dan ook meer bewolking. De zon die laat zich minder zien en de kans op regen neemt toe. En daarbij staat er een stevige westenwind zondag, wat eindelijk voor wat frisse lucht zorgt. Kortom, vandaag heet en tropisch, morgen nog zomers warm en zondag een stuk frisser met meer wolken en kans op regen. In het nieuws van morgen, Noord-Beveland krijgt ruim 5000 verkeersboetes in 1 jaar tijd. Persoon belandt met scootmobiel in Sloot bij Capelle en Zeeuwse dag van het paard afgelast door extreme hitte.
1: Op weg. De Beverlandse Ochtendshow.

Vader en zoon in de Beveland Ochtendshow. Thomas Bergen samen met Jack, Milo, Terregen en de bankzitters ook. Zijn opname van vorig jaar. Goedemorgen, het is vrijdagmorgen. Het weekend staat voor de deur. 26 juni, 8:55 op de Celebrity verjaardagskalender vandaag. Sportverslaggever en televisieproducent Kees Jansma. Kees wordt 79 jaar. Zangeres Toni Willet, ze wordt 73 jaar, bekend van de formatie Pussycat. De Amerikaanse popzanger Chris Isaac, 70. Acteur Peter Lussen, 67 jaar. Televisiepresentator Carlo Boshart, 57. De Belgische zanger en gitarist Ruben Blok, bekend van onder meer Trigger Finger, 55 jaar. Actrice en zangeres Ariana Grande, 53 jaar. En prinses Alexia, zij is ook jarig vandaag, 21 jaar. We laten de verjaardagsroulette ook vandaag op deze laatste werkdag van de week weer draaien. Kijken waar het balletje opvalt. Hij stil komen liggen op Toni Willet. Hier is ze met Pussycat. MUZIEK

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Terug in de tijd met streekomroep De Beverlanden 1975. Floor filler uit die dagen. The Tramps, een shout. En daarvoor The System met Save Me in de Beverlandse ochtendshow. In het nieuws vanmorgen in de gemeente Noord-Beveland zijn vorig jaar meer dan 5000 verkeersboetes uitgedeeld. Uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau blijkt dat het om ruim 5000 overtredingen gaat. Goed voor een totaalbedrag van meer dan een half miljoen euro. Veruit de meeste boetes werden uitgeschreven voor te hard rijden. Daarnaast kregen weggebruikers ook bekeuringen voor onder meer rijden zonder geldige APK, een onverzekerd voertuig en het overschrijden van een doorgetrokken streep. En ook landelijk blijft snelheidsovertreding de meest voorkomende verkeersovertreding. De cijfers onderstrepen opnieuw het belang van veilig rijgedrag op de Zeeuwse wegen. Bij de Dankerseweg in Capelle is gisterenmiddag een persoon met een scootmobiel in een sloot terechtgekomen. Het slachtoffer kwam daarbij onder de scootmobiel vast te zitten, waarna de hulpdiensten massaal werden gealarmeerd. Brandweerwagens en duikteams rukten uit naar de locatie. De eerste brandweereenheid wist het slachtoffer al snel uit zijn benarde positie te bevrijden en op de kant te krijgen. Volgens de veiligheidsregio Zeeland was de persoon aanspreekbaar toen de hulpdiensten arriveerden. Voor de zekerheid is er ook een ambulance ter plaatse gekomen om het slachtoffer medisch te onderzoeken. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekendgemaakt. En de Zeeuwse dag van het paard in Henkensand, die gepland stond voor morgen, gaat niet door. De organisatie heeft besloten het evenement af te gelasten vanwege de verwachte hoge temperaturen. Volgens de organisatie is het niet verantwoord om paarden en ponies bloot te stellen aan de extreme hitte. En daarom is besloten de 55e editie van het evenement niet door te laten gaan. Tijdens de Zeeuwse dag van het paard staan normaal gesproken onder meer paardenkeuringen en verschillende demonstraties op het programma. Of er een alternatieve datum komt.

0: 10 voor 9 met Arrested Development. People every day.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Bijna tegen het einde van de Beverlandse Ochtendshow voor vandaag. Gelijk ook voor deze hele week.

0: praten over de nieuwbouw van de brandweerpost in Kamperland. Tussen 6 en 8 uur zijn de plannen te bekijken in de huidige brandweerkazerne aan het Rip. De voorbereidingen voor de bouw aan de Noordstraat Nieuweweg zijn inmiddels gestart. Tijdens deze inloopavond dinsdag zijn bouwtekeningen, informatiepanelen, een planning en een maquette te zien. Ook zijn brandweervrijwilligers, de architect en medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. En die inloopavond die is vrij toegankelijk. Aanmelden hiervoor is niet nodig. Gisteravond was het gezellig hier in de studio bij Streekomroep De Beverlanden. Tussen 5 en 7 in het programma met Ad Vermeer, de Beverlandse avondshow. Gisteren hadden we namelijk op visite leden van de Rotary Club Goes Rijmerswaal. En ik heb altijd gedacht dat die Rotary Club een club was van ondernemers. Maar niets is minder waar.
1: Rotary is een serviceclub waarbij dus allerlei tegenwoordigers uit de beroepen samenkomen. En wij doen dus activiteiten organiseren voor de maatschappij. Aan de ene kant is het een gezellige club, want we komen één keer in de twee weken samen op donderdagavond en dan kunnen we met elkaar sparren over het werk of over familie of over andere zaken. En aan de andere kant proberen we de maatschappij te ondersteunen en doen we dus allerlei goede doelen, acties voor mensen die geld nodig hebben of die inzet nodig hebben van ons.
0: Maandag zullen we verder in de show er op ingaan op die Rotary Club Goes Rijmerswaal, op wat zij allemaal doen. Je hoorde Ineke die even beknopt uitlegde wat het precies allemaal is. Maandag dus in de ontbijtshow hier bij Streek Omroep De Beverlanden. Hier zijn de Pointer Sisters 1984.

Pointer Sisters bestaan nog steeds. Ze treden ook nog steeds op. Al zitten ze niet meer helemaal in de originele bezetting. Er is één dame inmiddels overleden, als ik me niet vergis. Haar dochter heeft haar plaats dan ingenomen. 8:55 geweest. Dit was de Beverlandse Ochtendshow voor vandaag. Vrijdag 26 juni. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden. Hessel Meinema met een nieuwe en tevens laatste aflevering van de Hesselschudding voor deze week. Om 3 uur Rob de Graaf. Om 7 uur Ad Verweer met de Beverlandse middag / avondshow. Om 7 uur Henk de Kiewiet. Hij heeft zijn zicht alweer al op zaterdag gericht. En om 9 uur vanavond Camille Jansen. Ik ben bij je terug maandagmorgen om 7 uur. Maak er een hele mooie dag van. Maak er een te gek weekend van. En geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beveland jou vandaag en het komende weekend te bieden heeft. Hoi hoi!

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven geopend en de afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om goed na te denken of reizen wel verantwoord is. Ook adviseren ze rekening te houden met extra reistijd en voorzichtig op pad te gaan. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierecht te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. In de Heinenoordtunnel is een auto met aanhanger geschaard. Er is maar één rijstrook open. Er staat inmiddels 7 kilometer file met een half uur vertraging. Omrijden kan door de Drechttunnel via de A59, de A17 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestand tot Brabantse Wal.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekkala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op één na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken, dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkten ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokt de branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten.

Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverlanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekkala. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de N57 Brouwersdam richting Middelburg. Tussen Vrouwpolder en Serooskerken 2 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. Dat heeft te maken met bezoekers aan Concert Etsy. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Maagdenburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkte in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken, dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkten ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokt de branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen.

Het weer. Volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij knooppunt Hoogstraat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechter rijstrook dicht. Vertraging 20 minuten. En de A58 Tilburg-Breda voor Bavel. 4 kilometer file met ook daar 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zoek naar kantoor of bedrijfsruimte. Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekkala. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42% tot 46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg, heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkt in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische

Het weer. Volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A27 breda Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. En de A58 breda Bergen op Zoom. Voor Heerlen nog eens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus eurocommissaris Magnus Brunner. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg, heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Bij Bergen-op-Zoom 4 kilometer met 10 minuten extra reistijd. A27 Breda-Gorkum. Voor Knoopert-Gorkum 10 minuten vertraging ook. En tenslotte valt toch op in het zuiden van het land de A29. Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Knoopert Sabine en Numansdorp 6 kilometer file met een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42% tot 46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. En het defilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het defilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door, daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het defilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken.

0: Het weer.
1: In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg en dat merk je onder andere op de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je een kwartier vertraging. Dan de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij knooppunt Hellegatsplein gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de A58, Breda richting Bergen op Zoom. Bij Heerlen gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: En de Beverlanden en ondergetekende en Ad zeggen een hele goede vrijdagmiddag. Hoi Ad.
3: Hey, goedemiddag.
2: Yes sir, we mogen weer. Tot de klok van 2 uur met onze tijdreis vanaf de jaren 60 tot vandaag. En vandaag, ja, dat was al een echte aftrap van vandaag, hè?
3: Ja.
2: De Rolling Stones, ja, werkelijk waar. Met hun In the Stars, de heren de tachtigers. Van hun album Foreign Tongues. En ja, jongens, nog eens een keer en toe. Dat is hun 25e album, hè? Van deze Rolling Stones. En ik verbaas me erover hoe goed ze nog te pas zijn. En dan werd Mick Jagger gevraagd, heb je zelf niet het idee dat dit album een beetje lijkt op de Rolling Stones van een hele tijd geleden? Hij zegt, ja, met opzet. Want we zijn weer een beetje terug bij, wat dat betreft, bij de roots, zeg maar.
3: Ik vind het wel lekker klinken, hoor.
2: Ik vind het ook echt heel veel hebben van de Stones van jaren geleden.
3: Klopt.
2: Ja, lekker. Oké, dat waren ze dus. In the Stars, de Rolling Stones. We gaan draaien aan onze tijdreismachine. En dan komen we terecht in 2020 bij Anne-Marie en Doja Cat met hun To Be Young. Zangeres Anne-Marie. En dan is daar een samenwerking met die Doja Cat. Wat is Doja Cat dan? Dat is een rapper. Wat krijg je dan? To Be Young. Anne-Marie, 2020.

0: Anne-Marie met Doja Cat. En dat loopt ook heel lekker af dit nummer. Dat wil zeggen, het galmt nog een tijdje door. To Be Young dus, het jaar 2020 van deze Amerikaanse rapper Doja Cat. En de Engelse zangeres Anne-Marie. Dus een beetje een combinatie van Engeland en Amerika in dit nummer. En het gaat eigenlijk een beetje over het omarmen van je jongere jaren, dit. En het zegt helemaal niks nu.
1: Nee.
0: Oké, maar daar gaat het dus over. Oké, dan gaan we van Anne-Marie en Doja Cat naar Linda Ronstedt en dan naar het jaar 1982. Ik heb zelf nog wel LP staan thuis van deze Linda Ronstedt, die ondertussen natuurlijk geveld is door de ziekte van Parkinson, maar na de laatste verhalen verluidend toch positief blijft denken. En dat vinden wij een hele goede zaak. Hier is Linda uit het jaar 1982 met haar Get Closer.

0: Feel My Sunshine, als je ooit eventjes de tijd hebt om die clip erbij aan te klikken.
1: Zeker. Ja, die is geweldig.
0: Ja, die is echt heel erg leuk hoor. Len en Still My Sunshine 1998, dit hele verhaal. Ja, er zit een sample in uit More, More, More van Andrea True.
1: Klopt.
0: Dat kun je horen, hè?
1: Ja, dat kun je heel goed horen.
0: Ja, ja, ja. En ze zeggen zelf dat zij ook inspiratie gehaald hebben uit Do You Want Me van de Human League. Dus er zit ook een link naar dat nummer.
1: Dat haal ik er niet zo uit. Maar,
0: ik ook niet echt, maar dat is wat zij dan vertellen, hè? Oké, deze band komt uit Canada, dit Len. We gaan terug in de tijd, u kent ons. We gaan naar 1966 en doen we samen met u en met Chris Montes, die eigenlijk heet Ezekiel Christopher Montanez. Dat is zijn volledige naam. Geboren in Los Angeles in 1943. En hier is hij, deze Chris Montes, met zijn De Mooie CEO. En dan zitten we dus in 1966.

Tomorrow I See You. Chris Montez, 1966. Ik krijg er een beetje vakantie en een beetje zongevoel bij eigenlijk bij dit nummer. Lekkere muziek is dit van deze Chris Montez. Dit was dus het jaar 1966. En was ook meteen zijn eerste hit hier zo in Nederland. Daarna had hij bijvoorbeeld Loco Por It in 1972 nog. Aino Digas natuurlijk, hè? Ja, 1973. Dat was er ook eentje. En dat was dus allemaal deze Chris Montez. En daarna heeft hij eigenlijk niet echt meer hits gehad, zeg maar. Oké, we hadden het hier in de studio, Ad en ik dan, eventjes over Taylor Swift. Ik ben niet een echte Swiftie of zo, een Taylor Swift fan. Maar het begon bij mij allemaal wel een klein beetje. In 2008, toen ik voor het eerst hoorde haar Love Story, toen dacht ik van, hé, maar dat is leuk. Vinden wij hier ook. Dat is ze.

0: 2008 met deze Taylor Swift en haar love story, gebaseerd eigenlijk op een gebeuren van William Shakespeare, zeg maar dat Romeo en Juliet, daar praat ze dus en daar zingt ze dus ook over. En daar heeft zij een beetje het verhaal vandaan gehaald van dit hele gebeuren, van deze love story die Taylor Swift. We gaan zo op naar de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ja,
0: klopt hè? Oké, gaan we nog wel even naar heel wat leuks, naar Afternoon Delight van de Staland Vocal Band. Zitten we in 1975. De Staland Vocal Band zelf, die is eigenlijk, dit nummer is uitgebracht in 1976. Het nummer komt, dat wil zeggen, is geschreven in 1975, zo moet ik het zeggen. Hier zijn zij de Staland Vocal Band voor de hoofdpunten van het nieuws. Nog eventjes Afternoon Delight.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus eurocommissaris Magnus Brunner. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. En het defilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het defilé in Den Haag afnemen. Het weer. In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam, is bij de Haringvlietbrug een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A58, Breda richting Bergen op Zoom, staat bij Heerlen een auto in brand. De weg is wel weer vrij, maar je hebt hier nog een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

0: Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: Nou, we zaten even in Barbados, hoor.
3: Ja, nou, zou lekker zijn.
2: Nou, dat zou zeker lekker zijn.
3: Ja, alhoewel, het is hier van de week ook warm genoeg, hè?
2: Dat is ook weer een ding. En dat is trouwens ook een record, heb ik begrepen, zo langzamerhand.
3: Ja, inderdaad. Ja,
2: de temperaturen die blijven maar stijgen, hè?
3: Ja, nou, veel verder hoeft niet, hè?
2: Nee, dat
3: 35 graden is ook wel genoeg, zoals het woensdag was.
2: Ja, maar goed, ik hou ervan, hoor, van die warmte. Ik vind het heel lekker.
3: Ik ook.
2: Had mij maar in Italië geboren laten worden, zeg maar. Ja. Dit was trouwens de debuutsingle, dit Barbados, van de Britse band Typically Tropical. Iedereen vraagt wel eens, waar komt die band nou vandaan? Nou, uit Engeland dus. Uitgebracht in 1975 van dit Typically Tropical. Dan gaan we heel wat anders doen. We gaan reizen in de tijd. We gaan naar Solid van Ashford & Simpson. En dan gaan we weer naar Amerika. Dit was een Amerikaans echtpaar. In september 1984 kwam dit nummer uit. Hier zijn zij, Ashford & Simpson en een Solid.
4: And for love's sake, each mistake, oh,

Zo heet hij. En dit waren Ashford & Simpson destijds met hun solid uit, zoals gezegd, uit 1984. We schuiven de klok weer een stukje vooruit. Dan komen we terecht in 1972 bij Maggie Reilly. Die zelf komt trouwens uit 1956, geloof het of niet, is echt waar. En uit Schotland natuurlijk, hè. Zij heeft destijds eerst in een soort van blues rock band gezeten, de Cado Bellen uit Glasgow. En die band heeft maar één album opgenomen in de jaren 70, zeg maar. En dat heette dus Cado Bello. Maar deze Maggie Reilly, ja, die kennen wij van een heleboel dingen. Onder andere met haar samenwerking met Mike Oldfield. En dit is bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld daarvan, Maggie Reilly. En Every Time We Touch, 1992.

0: Ja, dit is dus helemaal nieuw, wat, hè?
1: Klopt, uit Noorwegen.
0: Uit Noorwegen. De band heet De Bausa. Het nummer heet Magnetic. Ja, en het schijnt ontstaan te zijn tijdens in een vakantiehuis aan zee.
1: Oh, oké. Okay. Dat wist ik dan weer niet.
0: Nee, precies. Nou, daar hebben ze dus dit nummer gedaan. Ik las iets over dat was zo'n 15 graden onder nul was het. Er was een sneeuwstorm en het draait dus over de onweerstaanbare klik tussen twee mensen. En die Bausa zelf die zegt daarover, het gaat over dat heerlijke intense gevoel wanneer je iemand ontmoet waar je gewoon niet omheen kunt. Nou, en toen kwam hij op de inspiratie voor dit nummer, Magnetic.
1: Ja, we hadden laatst ook iemand ontmoeten waar ik niet omheen kon. Dat was een politieagent.
0: Oh, was te laat.
1: Ja, het kostte me 90 euro.
0: Laat maar raden, de snelheid.
1: Ja.
0: Echt, hè? Het is ook niet te filmen. Ik dacht dat jij wel een beetje inhield de laatste tijd, maar niet dus.
1: Ja. Maar, ik zat even tegen.
0: Ik heb één keer bij jou in de auto gezeten, dus ik weet hoe het voelt. Oh, mooi. Oké, dan gaan wij dus naar dit verhaal gaan wij naar Level 42 en hun Love Games. En dan zitten we weer in de jaren 80, om precies te zijn, 1981. Dit kwam toen van hun debuutalbum, van het gelijknamige debuutalbum van dit Level 42, Love Games.

0: Love Games in 1981 met Level 42. Dat kan allemaal, hè. De band van Mark King, dat is die man op de bas. Ja, die kan bassen, dat is ongelooflijk, hè.
1: Wat zeg je?
0: Die kan bassen, dat is ongelooflijk.
1: Ja.
0: Die Mark King, het is, hij speelt er echt meer dan mee dan een gewone gitaar, zeg maar. Het is net alsof hij gewoon op een andere gitaar speelt, die basgitaar van hem. Mike Lindsay, die zit op de keyboards in dit Level 42. Ja, en die jaren 80, hè, dat waren toch wel de jaren van hun grootste hits. Hoor. Zoals dit dus Love Games. Lessons in Love bijvoorbeeld. It's Over.
1: Ja, was ook zo mooi.
0: Ja, ja toch. To Be With You Again, Running in the Family.
1: Dat vond ik ook een hele goeie.
0: En ja. Heaven in My Hands.
1: Welke zei je?
0: Heaven in My Hands.
1: Oh ja, ja, die hadden we ook nog.
0: Aantal goede nummers, hè.
1: Zeker weten.
0: We kijken weer op de klok zoals elke uitzending had.
1: Bijna 2 uur.
0: Het is niet anders, hè. Maar het is natuurlijk wel vrijdag. Dat betekent dat wij richting het weekend gaan. En dan kunnen we dus ook zeggen, blijf zeker luisteren naar deze omroep. Maar blijf ook genieten van het weekend dat eraan komt. Een lekker warm weekend. Dat is natuurlijk voor heel veel mensen heel erg lekker. De omroep is er 24 uur per dag. Wij zijn er maandag weer met onze nieuwe hersenschudding. En dat is natuurlijk straks nog eventjes. Hè?
1: Klopt, 5 uur ben ik er weer.
0: En wou ik net zeggen, dan gaat hij met u naar huis. We gaan niet vallen, maar dat doen we wel een klein beetje met Alicia Keys. En dat is mooi hoor. 1999, Alicia Keys uit Amerika met haar Fallin'.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering. Dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dit vanwege hoge kosten, zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er sluiten mogelijk fabrieken in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers. Op het door Rusland bezette Oekraïnse schiereiland de Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Het openbaar leven op de Krim wordt ontregeld door Oekraïnse aanvallen. De autoriteiten op de Krim maakten eerder al bekend dat particulieren geen brandstof meer mochten kopen, zomerkampen voor kinderen zijn afgeblazen. Rusland annexeerde de Krim in 2014. De regio is populair bij Russische toeristen, maar dient ook als uitvalsbasis voor de Russische krijgsmacht. Het elektriciteitsnet in Brabant gaat vanaf 1 juli op slot. Alle nieuwe aanvragen voor kleinverbruikers, zoals nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, komen op een wachtlijst. Volgens netbeheerder Enexis verandert de manier waarop de ruimte op het stroomnet wordt toegewezen. Aanvragers met maatschappelijke prioriteit, zoals de politie en ziekenhuizen, krijgen voorrang. Brabantse nieuwbouwprojecten die hun aansluiting al hadden aangevraagd, behouden hun plek. En het défilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het défilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door, daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het défilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken.

Het weer. In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2, Den Bosch richting Utrecht, gebeurde eerder bij Culemborg een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 20 minuten extra reistijd. Dan de A4, Rotterdam richting Antwerpen, bij Hogerheide 20 minuten oponthoud. En de A50, Eindhoven richting Arnhem, bij knooppunt Bankhoef is de weg dicht. Omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering. De Duitse autofabrikant doet dit vanwege hoge kosten, zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Op het door Rusland bezette Oekraïnse schiereiland de Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Het openbaar leven op de Krim wordt ontregeld door Oekraïnse aanvallen. Het elektriciteitsnet in Brabant gaat vanaf 1 juli op slot. Alle nieuwe aanvragen voor kleinverbruikers, zoals nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, komen op een wachtlijst. Volgens netbeheerder Enexis verandert de manier waarop de ruimte op het stroomnet wordt toegewezen. En het défilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het défilé in Den Haag afnemen. Het weer. In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen heb je tussen de afrit Tolen en Hoge Heide een kwartier vertraging. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Een half uur extra, er staat 10 kilometer door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkerende samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. Oud-minister Arie Slob noemt het onbegrijpelijk dat er is bezuinigd op de voorbereiding op een nieuwe pandemie. Volgens hem dreigen bij een volgende gezondheidscrisis dezelfde problemen als tijdens corona, als het kabinet die bezuinigingen niet volledig heeft teruggedraaid. Slob pleitte tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona ook voor betere ventilatie op scholen, zodat de lessen bij een nieuwe pandemie sneller kunnen doorgaan. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers van de zware aardbevingen van woensdag. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio is uitgeroepen tot rampgebied. Internationale hulp is onderweg. Er zijn al teams van reddingswerkers uit onder meer de VS, Mexico en de Dominicaanse Republiek gearriveerd. De ziekenhuizen en reddingsdiensten hebben grote moeite om de ramp het hoofd te bieden. En Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering, dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dat vanwege de hoge kosten, de zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er gaan mogelijk fabrieken dicht in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers in

Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land loopt het vooral vast op de A50. Maar het begint met de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Kerkdriehoek heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Tussen de Alfred Tolen en Hogerheide. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer en een uur vertraging door een autobrand. De rechter rijstrook is daar dicht. Omrijden doe je via Den Bosch over de A2 en dan de A15 langs Tiel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Boogie Night Heatwave. En dit is Club 45. En lekker. Oh, het is lekker warm. Ik kan er niks aan doen, maar altijd. Ik heb het vaker gezegd. Als de Club 45 te raden is, dan is het altijd gewoon erg mooi weer. Maar het is wel een beetje te. Ik bedoel, ja. Heb je geen airco in de studio en de temperatuur is hier al richting de 40 graden aan het oplopen. En dan moet ik eerlijk zeggen, buiten ook. Trouwens, ja, ze hebben een hittealarm hebben ze afgegeven. Dus ik weet niet of je het al weet, maar ja.

Zo, dat was voor vandaag het hitalarm in ieder geval. Gisteren was die er ook al, maar waakt weer niet uit. We hebben code oranje in ieder geval. Het is warm, maar dat wisten we allemaal zelf ook wel. En we gaan zo meteen nog wat tips en zo behandelen die we ook allemaal waarschijnlijk wel weten. Maar we komen hier natuurlijk voor de mooiste muziek.

En wat je ook aan het doen bent, hè? Je moet niet de schuld aan het feestje geven. Dus Club 45 kan je nooit de schuld geven als jij het warm hebt, hè? En het nationale hitteplan is eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon voor elkaar zorgen. Je kijkt gewoon elkaar aan en dan zeg je, heb jij al genoeg gedronken? Of nog niet? Ja. Nou, het is vrijdag, dus dan gaan we even met z'n allen even wat drinken. Zo werkt dat gewoon. En dat is niet alleen bier en zo, maar ook thee en water en zo. Vooral veel water. In ieder geval, als je al normaal 2 liter op een dag drinkt of 3 liter, tel er minstens even 1 liter bij op. Hè. Dat moet er gewoon in, want het gaat er ook even makkelijk weer uit. We hebben allemaal lekkere hitteplaatjes. En net was het disco heat van Sylvester Dance. En dit was ook een hele mooie. En, ja, het woordje heat zat erin, namelijk don't blame the party. De Bingo Players en Futuring Heather. Jawel, Heather Heat, weet je al. Bright. Ja, goed, Heat zat erin. En we gaan alleen maar hete plaatjes draaien. Gewoon omdat het een lekkere temperatuur is. Dit is ook Feel the Heat. Voel eens ook even buiten. Als je binnen zit, van binnen is het waarschijnlijk cool. Voel eens even buiten. Oh man. Zit je buiten en dan denk je van, het is weer wel warm. Voel eens even binnen dan. Ik wou bijna zeggen, als je dan niet warm genoeg voelt aan elkaar. Maar dat vind ik een beetje te ver gaan.

0: feel the heat. Voel die warmte om je heen. En van die lekkere hete plaatjes hier van Club 45. Ja, het is vrijdag, het is mooi weer. En de zomer is echt begonnen. Hè? Ja, deze week, ja. Dat is wel te merken, niet? We zijn gelijk opgehouden met regenen. En een echte Hollander die zegt van, nou, van mij mag het toch wel een tandje minder, ja toch?
1: Wow, wat een zomer!
2: Wow, wat een zomer!
1: U luistert naar Club 45, met de mooiste muziek op 45 toeren.

Als je nou toch zo warm hebt, kijk even bij de buren naar binnen of ze nog leven en zo. Hè? Ik bedoel, kijk even bij oudere mensen of zo. En als je toch aan het winkelen bent en over straat of fiets bent, kijk even in geparkeerde auto's. Want dat staat namelijk in het Nationaal Hitteplan. Let even op kleine kinderen in geparkeerde auto's. Alsof er in geparkeerde auto's normaal kleine kinderen zitten. Maar het kan natuurlijk wel. Hè? Stel je voor dat je er eentje mist. Dat zou niet best zijn. Dus ik bedoel, zie je iemand in de auto zitten. Helaas was er ook nog een kind van die dag, een jaar of twee. En die zat daar gewoon 10 minuten al in zo'n auto die dan een beetje gewoon het kookpunt naderde. Hebben ze gewoon even een raam eruit geramd. Hè? Kijk, dat mag dan weer wel. Dus het voordeel is van als je dan toch eventjes agressief wil reageren of zo. Echt je agressie kwijt, weet je wel, bam. Dan zoek je gewoon even een klein kind op in een auto. Ja, en dan rammen die ruiter eventjes uit. Want ja, heel simpel, boodschappen gaan doen en iemand in de auto achterlaten. Maar trouwens, het geldt ook voor honden, katten en andere diertjes en zo. Ja, kleine kinderen zijn geen diertjes, maar ik bedoel, je snapt me wel toch. Hou het lichaam koel in ieder geval. Het is veel te warm om hierover na te denken eigenlijk. Echt serieus, hè. Activiteiten tussen 12 uur en 6 uur 's avonds. Kan je me beter gewoon een beetje wat uitstellen. Ja, een beetje rustig aan. Bijvoorbeeld boodschappen doen. Ga dat nou niet doen tussen 12 en 6. Dan denk ik bij mezelf, als dat het Nationaal Hitteplan is, dan doe ik het juist, want het is lekker rustig. Ja, toch? En vraag ook een verkoelend voetenbad. Ja. En dat snap ik dan weer niet, want er staat namelijk na dat stukje van boodschappen doen. Dus met andere woorden, dan ga je naar de appie toe en dan zeg je van, heb je ook een verkoelend voetenbad voor mij? Kan je dat even klaarzetten? Dan ga ik even boodschappen doen. Nou, dat soort dingen, dat staat allemaal in het Nationaal Hitteplan. En als je erover nadenkt, zit het eigenlijk best wel heel erg goed in elkaar. Ja toch? Ook van zet water, limonade, thee en koffie klaar. Je weet nooit wie er langskomt. Ja, ik bedoel, waar dit klaar moet zetten, dat staat er niet bij. Maar spoor dan in ieder geval anderen aan om meer te drinken dan normaal. Ja, ook aan degene die aangeeft geen dorst te hebben. Dus als je dan iemand langs ziet lopen en zegt, hey, kom jij eens eventjes hier. Ik heb hier thee, water, limonade en koffie klaarstaan. En jij moet drinken. Ja, maar ik heb geen dorst. Ik heb net gedronken. Dan zeg je, nee, ja, dat maakt me niet uit. Staat in het Nationaal Hitteplan. Jij gaat nu drinken. En dan sleur je die man gewoon die tuin in of die vrouw. En dan zeg je, je gaat nu drinken. Ik heb hier koffie of thee of limonade of water of allemaal. Maar je gaat nu drinken. Kijk, en dat is voor elkaar een beetje zorgen. En ja, zo zal het waarschijnlijk wel bedoeld zijn, denk ik. En plaatje maar weer. Eens even kijken, wat heb ik er klaarstaan? Deze. Kijk, soms dan moet je gewoon even het tempo omlaag brengen. Ik bedoel, dat is allemaal goed voor ons allemaal. Al die hele zware muziek met die hele snelle beats en zo van 130 en zo, dat is slecht voor je hart. Dus even een rustpuntje. Ja, ik bedoel, kom even bij, even op adem komen.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Oud-minister Arie Slob noemt het onbegrijpelijk dat er is bezuinigd op de voorbereiding op een nieuwe pandemie. Volgens hem dreigen bij een volgende gezondheidscrisis dezelfde problemen als tijdens corona, als het kabinet die bezuinigingen niet volledig heeft teruggedraaid. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers van de zware aardbevingen van woensdag. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. En Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB.
1: In het zuiden van het land viel op de A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en Gorkum een kwartier extra door de werkzaamheden. Dan diezelfde A27, maar dan naar Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam doe je er 10 minuten langer over. Je bent een uur extra kwijt op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Dus Os-Oost en Knoopert Bankhoef. Staat 10 kilometer door die autobrand. Rechter rijstrook is daar dicht. Omrijden doe je via Den Bosch en Knoopendel over de A2 en de A15. Dan de A58 naar Vlissingen tussen Rilland en Capelle Zuid is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Digitaal kun je luisteren naar Club 45. Jij luistert toch ook... De rockschijf van dit uur.
1: Ja, hoe kan het wel anders zijn? We gaan met Heat verder. Heat van David Bowie.
0: Zet je radio keihard.

0: Ron de Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

0: Elke vrijdag, hè, of het nou warm of koud is, zomer of winter, dat maakt allemaal niet uit. Maar mijn nieuw, ja, gewoon heel simpel. Zet hem aan. Oh, wacht even, het gaat over mij. Ja, in ieder geval Club 45. Hé, hey, Bart is inmiddels hier ook in zijn korte broek aankomen sloffen en zo. Het, ja, het ziet er ook niet uit. Ik bedoel, kan je geen normale schoenen aantrekken of zo? Nou, in ieder geval, maakt verder niet uit. En de plaat is een verhaal. Een paar minuten eerder dan normaal. Nou, 3 minuten eerder of zo. 1 plaatje eerder, zeg maar. Maar goed, hij heeft het warm, dus ga je gang.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is vroeg in de ochtend en ik word langzaam wakker. Ik krijg mijn slaperige ogen nauwelijks open. Een oude jas heb ik als kussen gebruikt en de kale grond dient als bed. Langzaam kruip ik omhoog. Ik heb geen idee waar ik ben en ik weet ook niet waar ik vandaan kom. Ik ben een bandiet op de vlucht, een dief in de nacht, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze zeggen wel eens dat elk kind in zonde wordt geboren. Nou, als dat waar is, ben ik rijkelijk bedeeld. Toch kan niemand mij iets verwijten. Ik heb niks gestolen en ik heb niks verkeerd gedaan. En toch zijn ze naar mij op zoek. Denk maar niet dat ze me zo gemakkelijk kunnen krijgen, hoor. Ik ben net een wild paard dat opgesloten zit in zijn stal. Eenmaal los ben ik niet meer te houden. Dus zie maar of jullie me te pakken krijgen. Ik blijf ondertussen gewoon vluchten. Soms vragen ze me wel eens of ik ooit wat wijzer zal worden. Ze hopen dat ik rustiger word naarmate de jaren gaan tellen. Ook vragen ze zich af of ik ooit de ware liefde zal vinden. Ja, wat zou ik zeggen? Laat ik eerst maar eens oud zien te worden. En wat die liefde betreft, ik heb er net een paar te veel neergeschoten zien worden om te geloven in de ware liefde. Maar als ik 's avonds in mijn bed lig, dan wil ik nog wel eens een schietgebedje doen. Niet dat ik op zoek ben naar vergeving voor mijn zonde, hoor, maar ik vraag dan soms wel om een simpele gunst. Mocht het moment komen dat ik onder de grond kom te liggen, dan wil ik wel eervol sterven. Ik wil als een echte vent aan mijn eind komen. Bijvoorbeeld door een kogel.

Jonas Blue, Edge of Desire. Nou, zo eigenlijk mooie. Ik vind het hem wel. Ja, die past helemaal bij dit weer in ieder geval. Hey, ik heb nog iets anders gevonden. Wat denk je van deze? De heat is on, ja. Voel mij. Je weet, hè, blijf drinken. Hè. Niet zo van ik heb het vorige uur gedronken. Nee, blijven drinken. Elk uur, constant.

Ja, iets wat vroeger in ABBA zat. Agneta, Velskoor, de A van ABBA. Maar of nou de eerste of de laatste A was, dat weet ik eigenlijk niet. Maar de Heat is On, ja, de Heat is nog steeds on. Het is echt, ja, het is echt gewoon lekker warm buiten. Ik zal niet zeggen dat het te warm is, maar goed. Ja, 48? Nee, geen 48, nee. Ik heb het gevoel dat het 36, 35, 34,

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er is een nieuw hitterecord voor juni gemeten, want in Eindhoven is het 38,2 graden geworden. Daarmee is het oude juni-record van 37,9 graden uit 1947 verbroken. Ook in Horst liep de temperatuur op tot 38 graden. Later vanmiddag kan het op sommige plekken zelfs 40 graden worden. Zo warm was het pas twee keer eerder, allebei in juli 2019. De reeks warmterecords van deze week hangt samen met de klimaatverandering. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. En in 4 provincies geldt morgen opnieuw code rood vanwege de extreme hitte. Het gaat dan om Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, waar het lokaal 38 graden kan worden. In de rest van het land geldt code oranje, behalve op de Waddeneilanden. Door de hitte gebruiken Nederlanders ook veel meer drinkwater dan normaal. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen melden een recordverbruik. Het gaat om een toename van meer dan een derde vergeleken met de normale hoeveelheid.

Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat net geen 50 kilometer file op de A4 Antwerpen, of Rotterdam-Antwerpen moet ik zeggen. Tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom 10 minuten extra. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 20 minuten vertraging. Dat komt door een autobrand, maar de weg is weer vrij. En de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen tussen Rilland en Capelle-Zuid doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: 4, 3, 2, 1, 0. Zo, welkom terug. Het is de tweede uur. Oh, die vreselijke warme vrijdag eigenlijk. Oh, vreselijk.
1: Hallo.
0: Ja, hallo. Oef. Rob de Graaf. Zit hier bij een temperatuur van 30 graden in de studio. Dat is echt niet normaal.

één ding is zeker. Ik ben ook blij dat jij hier bent. Ja, echt. Zoutenlanden. En niet alleen in Zoutenlanden. Ja, ben je in Zeeland of zo, luister je naar de 105 of in België. Maakt me niet uit. Ben je op vakantie, lig je op het strand, in een hangmatje of weet ik veel wat. Gewoon in je bed. Gewoon in de koelkast, dat kan natuurlijk ook. Ik heb een hele mooie plaat. Buzzin', ken je deze?

Ja, heerlijk hè. Zo deze muziek en dan ja, die tropische temperatuur. Of in ieder geval lekker warm. Laat maar zeggen. Want, ja, de ene die vindt 30 graden warm. De ander vindt 40 graden warm. En sommigen die kunnen bij 10 graden als ze iets hebben van poepoe, wat is het warm eigenlijk. Hoe overleef je eigenlijk een zomervakantie eigenlijk? Hè? Nou, gewoon zorgen dat je stress en je spanningsniveau in ieder geval omlaag gaat. Want het schijnt dat in de zomer in ieder geval die dingen eigenlijk, vooral in huizen zo met je familie en zo, eigenlijk het toppunt bereikt. Dus dat moet je in ieder geval, daar moet je op letten. Gewoon even relaxen, ja.

I can do. Ja, een hele mooie plaat. Ja, een beetje een nieuw jasje, zou ik maar even zeggen. Ja, de Sarah Gosser Band. En ik heb weer een Nederlandstalig plaatje. Ja, deze zomer. Mooi werk. Ken je wel, toch? Als je die op ziet treden op feestjes en zo, dat is echt waanzinnig.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er is een nieuw hitterecord voor juni gemeten, want in Eindhoven is het 38,2 graden geworden. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. En in 4 provincies geldt morgen opnieuw code rood vanwege de extreme hitte. Door de hitte gebruiken Nederlanders ook veel meer drinkwater dan normaal. Ruim een derde meer dan anders. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven heb je tussen de knooppunten Hintham en Vught een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ja, is een hele oude alweer. Een hete zomer van Peter Koelewijn.
4: Zet je radio keihard.

0: Rob de Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

formidabele. We hadden het net over water drinken en zo. En alcohol. Maar weet je, alcohol zit er niet alleen calorieën en zo in. Maar het zorgt ook dat je vocht verliest. Ja, dus dat is niet handig natuurlijk als het warm is. Dus je kan beter water drinken dan heel veel alcohol. Dat lijkt misschien helemaal verkeerd. Natuurlijk lekker op een terrasje zitten. Ga je natuurlijk geen water drinken, maar toch. Hè. En niet vergeten, hè, natte washandjes in je nek, op je polsen en dat soort dingen om af te koelen. En wist je dat de witte maxirok alweer terug is? Ja, die is helemaal weer terug weg geweest. Dus de lichte ademende kleding dragen. En ja, ik denk zelf ook dat ik maar eens eventjes ga zoeken. Dat lijkt me wel wat. Dit is Club 45. Dit is ons live lied van de zomer.

Ja, zet maar aan elke vrijdag. En als het water, als je een beetje zat van het water, of warm of koude thee, dat schijnt ook heel goed te werken in ieder geval. Ja, we gaan een beetje herrie maken. We gaan het tempo een beetje opvoeren, maar de hartslag niet te ver omhoog. Want met die warmte in de zomer ook niet zo gezond. Ja, hartslag van 127 moet kunnen. Yeah.

Ja, de damp die komt af van je speakers. Het twee keer achter elkaar, Katie Ryan. Heb je het gemerkt of niet? Ik vond het gewoon te mooi. En ik denk, ja, die moeten gewoon achter elkaar. Hoppakee. We gaan even verder. Iets heel anders, jawel. Ken je deze? Lamba lamba e meko lamba e. Lamba lamba e meko lamba e. Het is totaal andere zomerse muziek, hè? Ja, maar wel mooi. Neem nog even een slok water en als je op het strand ligt of zo, keer je eventjes om. Hè? Andere kant boven. Ja, anders dan word je egaal rood.

een of andere manier denk ik van, hey, de tijd is voorbij. En het klopt ook, want het klokje zegt van, hey, je moet ophoepelen. Twee uur zit er alweer op en dat is echt wel jammer eigenlijk. Dat gaat even nog wat door willen gaan, maar dat zeg ik elke week. En dat meen ik ook echt. Ik heb stapels mooie plaatjes nog liggen. Maar goed, volgende week weer een nieuwe. Ik bedoel, geniet van het weer, zou ik zeggen. Mooi weer in ieder geval. En regent het bij jou? Ja, dat is dan even pech, hè. Maar na regen komt zonneschijn. Maak er een goed weekend van. En ben je op vakantie? Leuke vakantie. Ik zie je volgende week weer. En anders hoor je me wel. Ja.

Ik zit nog even te kijken of ik een knopje A of B zal doen. Want de ene is wel een leuk plaatje om mee te eindigen. Maar die andere eigenlijk ook. En allebei draaien, dat gaat niet. Dus wat zal ik doen? Zal ik links of zal ik rechts gaan? Ik denk dat ik voor rechts ga. Ja. Dus de laatste plaats vandaag van Club 45 is deze. Tot volgende week.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten. Lukt dat niet, dan volgen er strengere regels voor de sector, zo schrijft landbouwminister Van Essen in de stikstofplannen voor de Tweede Kamer. De uitstoot moet rond kwetsbare natuurgebieden nog veel minder, een halve kilometer rondom 85 stikstofgevoelige natuurgebieden 20% extra stikstofvermindering. Het kabinet wil Nederland zo van het stikstofslot halen en kijkt volgend jaar of de doelen ook haalbaar zijn. En de industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten, zo staat in de kabinetsplannen. Om dat doel te halen trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. De helft ervan gaat onder meer naar schonere elektrische bouwmachines en maatregelen voor de scheepvaart en het wegverkeer. De andere 125 miljoen is bestemd voor de industrie, onder meer door met aanbestedingen die tientallen bedrijven dicht bij natuurgebieden de komende jaren veel minder te laten uitstoten. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. En Vlaanderen wil kinderen onder de 13 jaar geen toegang meer geven tot sociale media. De Vlaamse regering heeft daarvoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Sociale mediabedrijven moeten de leeftijd van gebruikers beter gaan controleren. Volgens de regering zijn jonge kinderen nu onvoldoende beschermd tegen de schadelijke inhoud en de verslavende technieken. Ook in andere Europese landen groeit de steun voor strengere regels. In Duitsland adviseert een groep experts nu ook een minimumleeftijd van 13 jaar.

weer, nog volop zon. En vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: is Dennis Mooij van de ANWB.
1: In het zuiden van het land rijdt het langzaam bij Den Bosch op de A2 richting Eindhoven. Tussen de knooppunten Hintham en Vught heb je 20 minuten vertraging. Door bergingswerk zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Raamsdonksveer en knooppunt Hooipolder heb je een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Huis, de Beverlandse avondshow op streek omroep de Beverlanden tot aan 7 uur. We begonnen vandaag even knijterhard met een plaat uit 1980. Niet echt bekend, maar wel leuk om een keer te draaien. Donny Aardis en Alia. Het is vandaag 26 juni. Wat gebeurt er allemaal in de geschiedenis? In 1974 wordt in de Verenigde Staten voor het eerste UPC-streepjescode gebruikt. Het eerste artikel wat wordt gescand is een pakje kauwgom. Dan de verjaardagen. Wie zijn er vandaag jarig? Mick Jones. Hij wordt vandaag 81 jaar. En Mick kun je kennen als gitarist van de rockband Foreigner. En die ken je dan weer van Cold As Ice en I Want To Know What Love Is. Mocht jij jarig zijn op deze vrijdag, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd. En

Una Velita, goede plaat hoor. Daarvoor Foreigner en That Was Yesterday, naar aanleiding van de jarige Mick Jones. Dik kwart over vijf geweest en dat betekent tijd voor het weerbericht. Oftewel het weekendweerbericht voor de Beverlanden op de vrijdag. Ook zaterdag krijgen we nog te maken met een heerlijke warme dag. In de middag loopt de temperatuur dan op naar 33 graden en de wind is windkracht 3. In de avond is er wel kans op een beetje regen en onweer en komt het af naar 27 graden. Zondag geeft een heel ander weerbeeld. Overdag regent het en de maximale temperatuur is dan 25 graden. Op dit moment in het Goes 31 graden.

en van Bluff deden wij Horizon op deze vrijdag. En Bluff is natuurlijk ook te zien op Concert at Sea op de Brouwersdam. Vanavond is daar ook weer een hele fraaie line-up. De Counting Crows, Kensington en Susan en Freek die staan op het hoofdpodium. En Hanna May en Russo en DJ La Fuente die zorgen op andere podia voor de rest van de muzikale avond. De organisatie heeft trouwens vanwege het warme weer gratis water en zonnebrandcrème beschikbaar gesteld. En ook zijn er diverse schaduwplekken gemaakt. Zijn we te denken, die schaduwplekken die zullen wel gauw volstaan met allerlei mensen waardoor het weer erg warm wordt. Dit is Santana, hold on.

0: Trots, dit was natuurlijk Samba Party, maar deze vind ik eigenlijk minstens zo mooi. Carlos Santana en Hold On.
1: Dit is Naar Huis met Ad Vermeer.
0: Zondag, dat is het zover. Gluren bij de buren in Goes. Bezoekers die zijn welkom bij intieme optredens op bijzondere locaties. Namelijk gewoon bij buren in de tuin. Door de hele gemeente laten muzikanten, dansers, theatermakers en poëten hun talent zien. Het programma biedt een ruim scala aan optredens, verspreid over tuinen in de gemeente Goes en een aantal dorpen daaromheen. Bezoekers die kunnen meerdere optredens achter elkaar bezoeken, want elk optreden duurt 30 minuten en er is alle ruimte om tussendoor van tuin naar tuin te gaan, te voet, op de fiets of met de auto. Nou, laten we hopen dat het zondag toch nog een beetje meevalt met het weer, want ja, er is toch wel regen voorspeld en dat is toch wel een beetje jammer dan. Toegang tot het geheel is trouwens gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd aan bezoekers die dat kunnen missen. Bijna 5:30 geworden, tot die tijd heb ik er nog eentje voor je klaar liggen. Dat is deze van Dua Lipa, Love Again, zo heet het al.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten. Lukt dat niet, dan volgen er strengere regels voor de sector, zo schrijft landbouwminister Van Essen in de stikstofplannen voor de Tweede Kamer. En de industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten, zo staat in de kabinetsplannen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld naar 589. Bijna 3000 mensen raakten gewond. En Vlaanderen wil kinderen onder de 13 jaar geen toegang meer geven tot sociale media. De Vlaamse regering heeft daarvoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat één file. Op de A59 Zierikzee Den Bosch. Tussen Raamsdonksveer en Waspik heb je een kwartier vertraging door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

een beetje Eurodisco uit de jaren 80, om het zo maar even te zeggen. Alcazar en Sexual Guarantee was ook eigenlijk de enige hit die ze wisten te scoren in Nederland. Dit is een band die wel heel veel hits op hun naam hebben geschreven. Ik heb het over Journey. En dit vind ik eigenlijk toch wel een van de mooiste die ze ooit gemaakt hebben. Don't Stop Believing op Streekomroep de Beverlanden. Just

en de Shoop Shoop Song. En ik moet dan altijd aan douche denken. Nou, 40 jaar geleden had ik misschien nog wel met Cher onder de douche gewild. Maar ja, de dame is inmiddels dik 80. Ik sla even over. De gemeente Capelle die gaat het gras op verschillende plekken minder vaak maaien. Daarmee wil de gemeente meer ruimte geven aan bloemen, kruiden en insecten. Vooral bermen en randen van dorpen die worden voortaan minder vaak gemaaid, zodat de natuur meer kans krijgt en de biodiversiteit toeneemt. Op plekken waar veel mensen komen, zoals speel- en trapveldjes, blijft het gras wel gewoon lekker kort. Het nieuwe maaibeleid wordt na een jaar geëvalueerd, waarbij ook reacties van inwoners worden meegenomen.

Bastille. En van Bastille deden wij Shut of the Lights. En ik vond het intro eigenlijk te mooi om erheen te praten. Dus vandaar. Ik heb er nog een stuk of drie voor je liggen dit uur. En zometeen iets van Liza Stansfield. Eerst Offenbach, Be Mine.

Around the World. En we hebben hem ook op de maandag wel eens gedraaid in de plaat en zijn verhaal. En dan weet je precies waar Lisa naar op zoek is. Bijna 6 uur geworden. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de mededelingen en het nieuws van 6. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow hier op Streekomroep de Beverlanden. Tot aan 6 heb ik er nog eentje van een paar maanden geleden. Deze van Lindsay Webster en Stokely, Two Hearts. Tot

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n 1,4 miljard euro per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen en de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. De BBB haalt hard uit naar de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Partijleider Van der Plas noemt ze een frontale aanval op de landbouw. Volgens haar dreigen duizenden boerenbedrijven te verdwijnen door de strengere regels. Het kabinet noemt de maatregelen nodig om de natuur te herstellen en Nederland van het stikstofslot te halen. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten en rond 85 kwetsbare natuurgebieden nog 20% minder. Boeren mogen nog maar 2,6 koeien per hectare houden. De 12 provincies steunen in grote lijnen het nieuwe stikstofpakket van het kabinet, maar volgens het interprovinciale overleg is er kritiek op de uitvoerbaarheid ervan. Volgens de provincies is er te weinig structureel geld om de plannen goed uit te voeren. Ook vinden ze dat de stikstofnorm sneller moet worden versoepeld om de vergunningen weer op gang te krijgen. De industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten en daarvoor trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Op beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen.

Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden rijdt het even langzaam op de A59 Zierikzee Den Bosch. Tussen Raamsdonksveer en Waspik heb je 5 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Ze zijn bezig met een spoedreparatie aan het asfalt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: En dat is hier deze week de Airplay Track bij Streekomroep de Beverlanden. De nieuwe single van Joni Watley, ex Shalimar. Je hoorde The Dawn.
1: Naar huis.
2: De Beverlandse Avondshow.

gaat er allemaal gebeuren met het weer op de Beverlanden op de zaterdag en de zondag. Zaterdag krijgen we nog een lekkere warme dag voorgeschoteld. In de middag wordt het maximaal 33 graden en de wind is windkracht 3. In de avond is er wel kans op regen en onweer en koelt het af dan naar 27 graden. Zondag heeft een heel ander weerbeeld. Overdag regent het en de maximale temperatuur is dan 25 graden. Op dit moment in het Goes 31 graden.

0: Het is de nieuwe single van Vrouwkje uit de hitlijst van dit moment. En ik moet zeggen, ik vind het een leuke plaat geworden hoor. Iedereen gaat vreemd. Daarvoor ook uit de hitlijst Bruno Mars. En van Bruno deden we I Just Might.
1: Naar huis. De Beverlandse avondshow.
0: Op Noord-Beveland heeft de kassa flink gerinkeld in 2025. Want in de gemeente zijn vorig jaar ruim 5000 verkeersboetes uitgedeeld. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau, oftewel het CJIB. In totaal gaat het om 5071 boetes, goed voor ruim €535.000. Veruit de meeste bekeuringen die waren voor, je had het al, te hard rijden. Bijna 4750 automobilisten die gingen daarvoor op de bon. Andere overtredingen zoals rijden zonder geldige APK, onverzekerd rijden of het overschrijden van de doorgetrokken streep, die kwamen veel minder voor. Ook landelijk is te hard rijden met afstand de meest voorkomende verkeersovertreding. En dat snap ik eigenlijk ook wel heel erg goed hoor. Want je mag tegenwoordig zelfs op de snelweg maar 100 km per uur rijden. Nederland schijnt het stikstofprobleem van heel de wereld op te willen lossen. Verder met de muziek in Naar Huis. Dit is de nieuwe Zed Soul en...

Heerlijke plaat, deze nieuwe single van Zed Soul. Het gaat geen hit worden in Nederland, weet ik zeker. Maar ik blijf dit issue toch nog een tijdje regelmatig draaien. Bijna 6:30 geworden, dat betekent tijd om even een plaats te maken voor de headlines. Maar eerst nog even een kleine kanttekening over de bekeuringen op Noord-Beveland. De gemeente die mag dat geld niet zelf houden, maar dat gaat via CJIB naar de overheid. Dus Noord-Beveland verdient er zelf eigenlijk geen cent aan. Tot 6:30 heb ik deze nog even voor je klaar liggen. Mercy John, We Don't Talk Anymore. Skipping.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. De BBB haalt hard uit naar de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten en rond 85 kwetsbare natuurgebieden nog 20% minder. Boeren mogen nog maar 2,6 koeien per hectare houden. De 12 provincies steunen in grote lijnen het nieuwe stikstofpakket van het kabinet, maar volgens het interprovinciale overleg is er kritiek op de uitvoerbaarheid ervan. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Nirani, die is lekker bezig. Deze drama met Medusa staat in de hitlijst Silence. Omdat het ontzettend mooi weer is geweest de afgelopen dagen. En eigenlijk nog steeds moeten we ook maar wat muziek uit Italië draaien. Vind je niet? Hier is Eros.

zo net Rani met Medusa. En die Rani die komt uit Nederland en die timmert lekker aan de weg. Geldt ook voor deze twee mensen, Bibi Rexha en David Guetta. Zowel samen als solo. Voor David Guetta en Bibi draaiden we trouwens Eros Ramazzotti. Una storia importante. Oftewel een belangrijk verhaal. Daarover gesproken, dit is ook best een belangrijk bericht. Ga je volgende week naar het strandje bij Collins Plaat of Cats? Let dan goed op. Op dinsdag 30 juni wordt op beide locaties nieuw zand aangebracht. In de dagen daarna kan tijdelijk drijfzand ontstaan, waardoor je op sommige plekken kunt wegzakken. De gemeente die plaatst wel waarschuwingsborden en vraagt bezoekers om niet meer over het verse zand te lopen. Het aanvullen van het strand is onderdeel van het reguliere onderhoud en zodra het zand is ingeklonken is het risico verdwenen en kun je weer veilig op het strandje terecht. Wij gaan verder met de muziek in de Ruiste Beverlandse Avondshow. En leuk dat je er nog bij bent op deze vrijdagmiddag / vrijdagavond. Blijf nog eventjes een minuutje of 15 bij je. Henk de Kiewiet die staat al achter mij te trappelen om zijn programma Zicht op Zaterdag te presenteren.

0: leukste wat ze gemaakt hebben vind ik eigenlijk Animals. Maar deze mocht er ook wezen. Dit werd trouwens wel een veel grotere hit dan dat Animals. Maroon 5 en This Love. We gaan het dus eventjes een beetje rustiger aan doen in het programma. Zo meteen de Glass Animals. Maar eerst even deze van Selena Gomez. Hier is ze met Back to You.
1: Look, you look a

Beetje merkwaardige plaat deze van The Glass, hè? De Mols. Zit een heel vreemd begin aan en een heel vreemd eind. Het heet allemaal Heatwave. Hoe toepasselijk. Bijna 7 uur geworden. Dat betekent dat Naar Huis erop zit. Zometeen na 7 Henk de Kiewit met Zicht op Zaterdag. En ik zeg bedankt voor het luisteren. Graag tot maandag. Ik wens je een super fijn weekend toe. En tot dan 7 heb ik er nog eentje voor je klaar liggen uit de hitlijsten. Sam Fender samen met Olivia Dean en Rhyme Me In. Doei!

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Maar tegelijkertijd ziet de organisatie ook dat een deel van hun inbreng is overgenomen. Voorzitter Boom vindt dat jonge ondernemers nog wel ruimte moeten houden om te kunnen blijven boeren en investeren. De jongerenorganisatie wil daarom in gesprek met het kabinet blijven over verdere aanpassingen van de plannen. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n 1,4 miljard euro per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen en de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. Bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon zijn 7 mensen omgekomen. Volgens het Israëlische leger ging het om leden van de terreurbeweging Hezbollah die wapens vervoerden. De aanval gebeurde in een gebied vlakbij de door Israël bezette zone. Hezbollah is niet betrokken bij de lopende onderhandelingen tussen Israël en Libanon. Diplomatieke gesprekken tussen beide landen gaan ondertussen wel verder met voorzichtige vooruitgang. Officieel geldt er nu een staakt het vuren. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Op beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Vrijdagavond iets over 7 en dat betekent weer 2 uur lang zicht op zaterdag. De show op de vrijdagavond met de lekkerste muziek die nooit een hit is geweest in ons land. Maar zeer zeker wel de moeite waard is. En hoe oud het is en waar het vandaan komt, dat maakt dan allemaal niet uit als het maar lekker klinkt. Zo gaan we vandaag terug naar 1975. De nieuwste platen zijn van dit jaar. Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, Spanje, Verenigde Staten en Zweden doen allemaal muzikale duit in het zakje. En met uitzondering van Ierland zitten volgens mij alle andere landen ook op het WK-voetbal. Maar dat is voor andere tijd. Nu tijd voor Zicht op zaterdag. Leuk dat je erbij bent. We openen de show, zoals te doen gewoonlijk, lekker stevig met Zweden. Machina Supremacy heet het album waar het vanaf komt. De groep heet ook zo. Het nummer waarmee we openen is Endless. En de plaat is van dit jaar. Gaan we nog even door met lekker rocken, maar we gaan wel een beetje terug in de tijd. Al is het ook niet zo heel ver. The O'Reillys en de Paddyheads. Too old to die young.

Ooit begonnen onder de naam Art Nouveau, later beter bekend onder Gadja Gugu. Lange, wuivende haren. Echt jaren 80 muziek. En ja, je hebt van die bands die hun eerste album, dus hun debuutalbum, is veruit het grootste succes wat ze ooit gaan halen. Ja, een soortgelijk drama, als je het zo kunt noemen. Heeft deze band ook. Hun allereerste single werd hun grootste hit ooit. En dan heb ik het natuurlijk over Too Shy. Maar ook dit Oh To Be A hebben ze op de plaat gezet. En ja, die kon ik wel draaien, want dat is dus geen hit geweest. Maar zeker wel leuk. En gaan we door met... Ja, we gaan even de blueskant uit. Er is ondertussen wel een beetje tijd voor... Beetje vaste gewoonte rond dit tijdstip. Even lekker een bluesplaatje. En dan ook gelijk maar even een grootheid uit de blues. Joe Bonamassa. Hij heeft heel veel opgegeven... Voor jou. Ja, wie dan jou is, dat laat je even in het midden. Maar niet de blues.

0: Smoke Ring for My Halo, Kurt Vile hier bij Streekomroep De Beverlanden in zicht op zaterdag, editie 26 juni 2026. Van de gelijknamige plaat is Smoke Ring for My Halo. En je zou Kurt Vile naast zijn solowerk ook kunnen kennen als voormalig gitarist van The War on Drugs. Misschien binnenkort daar wel eens een keer van opzetten, want blijft toch ook een heel erg lekker bandje wat mij betreft. Gaan we door met weer iets heel anders. Ja, we vliegen weer alle kanten uit vanavond, maar dat maakt in ieder geval mede voor mij de show wel zo leuk. Dr. Hook, tot 1975 bekend als Dr. Hook and the Medicine Show, was een Amerikaanse rockband opgericht in Union City en dat ligt in New Jersey. De band boekte vooral in de jaren 70 commercieel succes met hitsingles als onder andere Sylvia's Mother, The Cover of Rolling Stone en Only 16 en nog een paar andere. De oorspronkelijke kern van de band bestond uit George Cummings, Ray Sawyer en Billy Francis, die rond 1966 voor het eerst samen hadden gespeeld in Mobile, Alabama in een band genaamd Chocolate Papers. Cummings, Sawyer en Francis richtten in 1968 een nieuwe band op in Union City, New Jersey, Dr. Hook dus. In 1969 kreeg de nieuwe band de naam Dr. Hook and the Medicine Show Tonic for the Soul. Dat is een mondvol. De naam, bedacht door Cummings, was geïnspireerd op Sawyer's ooglapje en een verwijzing naar kapitein Haak uit het sprookje van Peter Pan. Sawyer verloor namelijk zijn rechteroog bij een bijna fataal auto-ongeluk en droeg sindsdien een oogkapje. Of een ooglapje, beter gezegd. Sommige mensen dachten daardoor dat hij Dr. Hook was. Wanneer fans vroegen welk bandlid Dr. Hook was, wezen ze allemaal naar de buschauffeur. Het was dus eigenlijk een hele band en naast hits hebben ze onder andere ook het volgende gemaakt. Everybody's making it big, but me. Hij is eens een keer andersom.
1: Elvis, he's a hero, he's a superstar. And I hear that Paul McCartney drives a Rolls Royce

Nou, graag gedaan, Rory. Maar eigenlijk moeten we jou bedanken voor het uitvoeren van Bullfrog Blues live. Ruim 6,5 minuut. Even lekker genieten van Rory. Gaan we door met muziek uit Spanje. Het is ook Spaanstalig, dus ik maak er niet heel van. Ik moet zeggen, de artiest en de titel vertalen, dat lukt me nog net. Tierra Santa, mi libertad. Oftewel het heilige land met mijn vrijheid. En de rest, ja, dat moet je zelf maar even zien te vertalen. Daar ga ik niet aan beginnen. In ieder geval, veel plezier met Tierra Santa.

Waar het niet dat ik die deze week niet heb. Ik heb Wikipedia, de Engelstalige, de Duitsstalige, de Nederlandstalige allemaal door zitten spitten op de datum van vandaag of er een bekende artiest overleden was. Er zijn natuurlijk wel wat artiesten en muzikanten overleden, maar dat zijn mij sowieso allemaal al niks. Een beetje mensen uit de jazz en zo, ja, daar ben ik helemaal niet in thuis. Dus ik denk, toen heb ik nog heel even zitten overwegen van, zal ik één dagje vals spelen? Want ja, als het vandaag 25 juni was geweest, dan had ik het wel geweten. Dan was het ook niet zo heel erg moeilijk geweest wie het eerbetoon van de week zou krijgen. Want vandaag in 2009 overleed de King of Pop, Michael Jackson himself. Maar ik heb besloten, nee, ik doe het niet. Ik hou het, wat dat betreft, hou ik het zuiver. 26 juni is geen 25 juni. Dus deze week geen eerbetoon van de week. Dan draaien we maar gewoon een ander lekker plaatje. Ed Mali, Dark Soul.

Ja, een van de voordelen van het niet hebben van het eerbetoon van de week is dat de presentator van dienst ook iets minder touwhoer heeft en dus iets meer tijd heeft voor de muziek. En die gaan we goed besteden dit uur, want ja, de laatste plaat van het uur komt eraan en ik heb dus lekker ruim de tijd om die voor je in te starten. Ga ik ook zeker doen. Hij is, ja, zoals te doen, gebruikelijk elektronisch. Ik heb trouwens heel veel leukere, ontelbaar veel leuke reacties gehad op het elektronische uurtje van vorige week. Lees 0, want 0 valt niet te tellen. Maar ja, ik hoop dat je er wel van hebt genoten. Ik vond het in ieder geval leuk voor een keer en ik ga misschien nog wel eens een keer zoiets doen. Maar traditiegetrouw, het einde van uur 1, lekker elektronisch. En daarvoor gaan we naar Zweden 2013. Tot aan het nieuws van 8 uur. Play me met Peace and Serenity in de original mix. Ik spreek je graag naar achteren.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7,2 en 7,5 worden tot de zwaarste in de regio gerekend. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Maar tegelijkertijd ziet de organisatie ook dat een deel van hun inbreng is overgenomen. Voorzitter Boom vindt dat jonge ondernemers nog wel ruimte moeten houden om te kunnen blijven boeren en investeren. De jongerenorganisatie wil daarom in gesprek met het kabinet blijven over verdere aanpassingen van de plannen. En het Zeeuwse ringrijden is officieel erkend als immaterieel erfgoed. Dat heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland besloten. Bij die eeuwenoude traditie proberen ruiters te paard of in een sjees een lans in een ring te steken. Volgens betrokkenen is het meer dan een sport en vooral een way of life. De traditie leeft vooral op Zuid-Beveland en Walcheren en wordt al sinds de 17e eeuw beoefend. In andere delen van Nederland gaat het net even anders en die ringrijden varianten vallen er dus niet onder.

weer. Later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Welkom terug bij de show, uur 2 zicht op zaterdag editie 26 juni 2026. En waar we uur 1 afsloten in het Hoge Noorden in Zweden, openen we uur 2 daar ook, althans ja, in het Hoge Noorden dan en niet helemaal in Zweden. Noorwegen, Kaas in de band, Invisible van het dit jaar verschenen album The Underworld. Zakken we een beetje naar het zuiden, naar eigen land. En dan in eigen land zakken we nog een beetje naar het zuiden, naar Limburg. En daar is, daar komt een van de toch wel betere bands van de afgelopen paar jaar vandaan, als je het mij vraagt. Ik hoop ze toch wel eens een keer te gaan zien, want het is, het klinkt echt geweldig. Maar ja, zover is het nog niet. We doen het nu nog maar even op de radio. Maar hier is De Wolf, Jackie Go To Sleep.

Het duo Jono Grant en Paavo Silmiaki, als ik het goed uitspreek. Vooral bekend vanwege de trance muziek die ze maken. Onder naam Above and Beyond. Maar ja, dat is niet het enige genre waartoe ze zich beperken. Ze maken ook dit soort elektronische muziek. Ja, waar valt dit onder? Ik denk een beetje lounge muziek, hè. In ieder geval even lekker tot rust komen. Dan, als je lekker tot rust bent gekomen, ben je helemaal uitgerust en klaar voor... Even kijken, wat hebben we? JB Wiretech Band. It Hurts Me So.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Ja, altijd lekker als mix master DJ Ben Liebrand himself een plaat onder handen neemt. Vroeger deed hij dat elke week voor de top 40. Pakte hij een plaat die hij of helemaal geweldig vond of helemaal ruk en die verbouwde hij dan. En, vaak was de mix pas op het allerlaatste moment af, kwam hij nog met de tape. Zo ging dat toen nog de studio binnenrollen. Of hij dit plaatje nou helemaal geweldig vond of juist niet. Ik vermoed het eerste. Janet Jackson's The Pleasure Principle. Maar dan dus onder handen genomen door Ben Liebrand. Tegenwoordig woonachtig in Canada. Of hij moet alweer terug verhuisd zijn. Maar het blijft toch een icoon. Zowel Janet Jackson als Ben Liebrand. Een incubus is een mannelijke demon die in diverse volksverhalen wordt beschreven als een wezen dat in de dromen van vrouwen verschijnt om hen te verleiden. Herhaalde ontmoetingen tussen een incubus en een vrouw leiden tot seksuele activiteit, het ontstaan van een band tussen hen en uiteindelijk tot geslachtsgemeenschap, aangezien hij vaginale ejaculatie nodig heeft om te overleven. Raar verhaal, Henk. Dat klopt. Maar ja, een incubus is dus ook een beetje raar wezen. Het aangaan en voortzetten van een dergelijke relatie maakt de voortbrenging mogelijk van een hybride kind dat bekend staat als een cambion. Maar dit gaat ten koste van de vrouw, wiens geestelijke en lichamelijke gezondheid snel zal verslechteren, wat uiteindelijk tot haar dood zal leiden. Als de incubus haar gedurende een langere periode blijft het hof maken. Waarom lees je voor wat een incubus is? Het is namelijk ook de naam van de band die ik zo ga draaien. Hier is Circles.

De man van weinig woorden, maar des te meer akkoorden. Steve Vai, Velorum hoorde je. Ja, de beste man heeft wel een paar nummers waarop hij zingt. Al is dat dan heel minimaal. En ook het aantal nummers waarop dat is heel minimaal. Hij laat gewoon zijn gitaar spreken. En goede muziek heeft geen tekst nodig, blijkt dan maar weer. Alhoewel het soms wel lekker is, want de tekst kan echt wel toegevoegde waarde hebben aan, ja, aan een nummer. Misschien geldt dat ook wel voor de volgende band die klaarstaat. The Rutsch. Later bekend als The Rutsch DC, een Engelse punkrockband opgericht in 1979. Ze scoorden een hit met Babylon's Burning, dus ja, die gaat het hem niet worden om te draaien. Ja, 1979 dus opgericht. In 1980, Disaster Strikes, zeggen ze dan zo mooi in Engeland. Want de leadzanger Malcolm Owen overleed aan een overdosis heroïne. Desondanks ging de band onder de naam Rutsch DC, The Rutsch DC verder in een andere muzikale stijl, totdat ze in 1983 uit elkaar gingen. De band heeft dus niet lang bestaan. Maar 2007 kwam de band weer bij elkaar, kort voordat hun oorspronkelijke gitarist Paul Fox datzelfde jaar aan kanker overleed. Ze hebben een Porsche ellende dus wel gehad. The Rutsch DC bestaat nog steeds uit de oorspronkelijke bassist en drummer van de band John Sax Jennings en David Ruffy en een nieuwe gitarist Lee Hackerty. Dit is dus van later datum, dus in de nieuwe bezetting, The Rutsch HI.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd.

De band die ooit begon onder de naam Dinosaur, later de naam veranderde in Dinosaur Junior. Misschien iets met een rechte kwestie of een band die al bestond die ook zo heette. In ieder geval, dat was waar je naar luisterde. Stick a toe in. Ik heb nog even een oproep voor je, beste luisteraar. Mijn collega Hein Ketting, elke weekend tussen 12 en 2 te horen met de Kettingreactie. Houdt op 19 juli en gaat hij een hitlijstje presteren, de Zomerse 50. Ja, wil je daar een bijdrage aan leveren? Lijkt je dat leuk? Stuur jouw suggestie voor een zomerhit door naar info@streekomroepdebeverlanden.nl. Hij heeft al een lijst, zei hij laatst in de groepsapp die we hebben met de radiomakers hier bij de Streekomroep. Maar die lijst staat nog niet vast. Dus heb je een hele goede suggestie voor een zomerhit? En de geëikte die zijn misschien al voorbijgekomen. Maar stuur die ook vooral in. Misschien zijn we nog één vergeten met z'n allen. Want we hebben ook wel een beetje mee zitten denken als presentatoren. info@streekomroepdebeverlanden voor jouw zomerhit. En wie weet hoor je hem 19 juli tussen 12 en 2 'smiddags terug op de radio. En misschien word je dan wel vernoemd ook voor je bijdrage. Voor mij zit het er bijna op. Het is bijna 9 uur en Camille neemt er straks van me over met zijn Hits of the Heartland. Ik heb er nog eentje voor je en dat is een weer lekkere trance-klassieker zoals te doen gebruikelijk. Nalin & Kane, Open Your Eyes in de Vocal Club Mix. Ik zou zeggen, heb een te gek weekend. Ik spreek je graag volgende week. En denk erom, houd gezellig.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7,2 en 7,5 worden tot de zwaarste in de regio gerekend. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken aanwezig.

weer. Later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

Doorbraaksingle voor Zach John King en Hits from the Heartland en Get to Drinking. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. De grootste stijger binnen de top 10 deze week, hij gaat van 6 naar 3. Hier is Jason Aldean en Don't Tell on Me.

Terug naar de zomer van 1987, 39 jaar terug in de tijd. In een nummer geschreven door J.B. Pennington en Sonny Lemaire. Je hoorde Exile en She's Too Good To Be True, de country classic deze week. Hits from the Heartland, de beste new country. Hier is de nieuwe single van Kenny Chesney. Gaat drie plaatsen omhoog naar nummer 17 en Carry On.

Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. En hij is nieuw in de Amerikaanse Billboard Country Airplay chart. Lainey Wilson met een beetje assistentie van John Mayer en Phone Keys Wallet. Hier is Kelsey Hart en Fireworks.

Blijven staan op nummer 10 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Meer informatie over dit programma en de stations die Hits from the Heartland uitzenden vind je op www.hitsfromtheheartland.com.

0: Play uit 2019 voor Old Dominion en Make It Sweet. En de Recurrents komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Elke week op 40 stations en streams in 7 landen. Hits from the Heartland met Megan Maroney op nummer 9.
1: Hey, this is Megan Maroney and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Jensen.

0: Edwin Hits from the Heartland, een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Ernest Clayton Walker Jr. debuteerde in 1993 met de single What's It To You, wat hem direct een nummer 1 country single opleverde. Hij had 6 nummer 1 hits en heeft 11 cd's uitgebracht, waarvan de eerste 4 elk met platina bekroond werden. Sinds 1996 lijdt hij aan MS en is zeer actief in de ondersteuning naar onderzoek en bestrijding van deze ziekte.
0: Deze week Spotlight on...
1: Clay Walker.

Spotlight on Clay Walker. Je hoort de drie hits van deze uit Beaumont, Texas. Afkomstige zanger She Won't Be Lonely Long, Hypnotize the Moon en Dreaming With My Eyes Open. En heb je ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan kop komt. Hier is Loke.

terug bij de country muziek. De nieuwe single van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, is de hardchart debut. De hoogste nieuwe binnenkomer in de Amerikaanse country airplay chart. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn, een overzicht van Billboard country airplay top 10 en nog veel meer moois. We gaan het uur uit met de nieuwe Chris Young.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare, die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Gisteravond is een kind van 1 jaar oud slapend achtergelaten in een kinderopvang in Schiedam. Het jongetje werd pas ontdekt toen zijn ouders voor een gesloten deur stonden en de politie inschakelden. Het kind bleef ongedeerd en is nagekeken door ambulancepersoneel. Alle betrokken medewerkers van de kinderopvang zijn op non-actief gesteld. Het bedrijf is een onderzoek begonnen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren en erkent dat de veiligheidsprotocollen door de medewerkers niet zijn nageleefd. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd, maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken.

weer. Later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

Vorige week voor de first time on Dutch Radio en tevens de Hatcha debut. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Corey Kent en heet Empty Words. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier zijn Kevin Powers samen met Shaboozy en Move On.

Hij woont en werkt al jaren in Nashville, maar komt eigenlijk uit Rotterdam. En daarom staat hij centraal in de Dutch Barn. De nieuwe single van Mark Blomsteel heet Barely Made It Home. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete nieuwe countryplaat aan. Hier is Riley Green en Think As You Drink.

Tyler Hubbard in Hits from the Heartland en Land. En afgelopen week werd bekend dat de Florida Georgia Line weer samen de studio ingaan. Hij dus samen met Brian Kelly en ook weer gaan optreden. Het is een national breakout en de plaat heet Little Land. Hits from the Heartland, de beste new country van 7 naar 5 deze week. Hier is

Casey Musgraves en Hits from the Heartland. Het is de opvolger van Loneliest Girl en Hate Dry Spell. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs en Better That Way.

Nummer 3 Country Airplay uit 2019 voor Michael Ray en One That Got Away. Hits from the Heartland, the best in new country. Een plaats omhoog naar nummer 2 deze week. Josh Ross en Hate How You Look.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week. CFT's Country
2: Countdown USA. Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jordan Davis met Turn This Truck Around eruit is. Blijven staan op nummer 10, I Can't Love You Anymore, Ella Langley en Morgan Wallen. En 9 blijft 9, Beautiful Things, Megan Maroney. Op 8 een new entry, dus helemaal nieuw in de Country Airplay chart, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En 8 gaat naar 7 deze week, Sleepless in a Hotel Room en Luke Combs. Voor de tweede keer Ella Langley in de top 10 van 5 naar 6 met Choosing Texas. En vorige week 7, deze week 5, Morgan Wallen en Don't We. Vorige week 2, deze week 4, 2 plaatsen gezakt, Change My Mind, Riley Green. En de grootste stijger binnen de top 10 is Jason Aldean van 6 naar 3 met Don't Tell On Me. Vorige week 3, deze week 2, je hoorde de plaats zojuist, Hate How You Look van Josh Ross. En dat betekent de

For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Cody Johnson. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit The Fall en heet Horseback. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Dit is Matt Cooper en Highs and Lows.

Jackson Dean en Make a Liar. En dat waren ze weer. Jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier. En ik laat je alleen met de nummer 2 airplay hit voor Jordan Davis uit 2019. Goed.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. De Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. De Amerikaanse oud-veiligheidsadviseur John Bolton heeft bekend geheime informatie te hebben doorgespeeld aan familie voor zijn latere boek. De voormalige medewerker van president Trump krijgt een boete van ruim $2 miljoen plus een taakstraf. Ook is hij zijn overheidspensioen kwijt. In ruil voor zijn bekentenis is een aantal van de 18 aanklachten vervallen. De rechter beslist in oktober nog of er een celstraf bij komt. Bolton keerde zich na zijn baan bij Trump juist tegen de president. En OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op.

Het weer, vooral in het zuidoosten, is er kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta.

Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta.

weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta.

Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.